Suisie Yesu mfidie ma Yetu amena Ya kantande ku mfusa Kana mewa Mimi nye yeda wa brabo Pedansano Anso

yɛda wase yɛyɛ wo kɛse yɛpɛgya wo den amen tama so sɛ yɛbɛ ɛfa yɛ cos no nanso ɛdi kan no me nua mɛma mmienu bia ɔmo yɛ ntafoɔ yɛfrɛ baako david bobison ɛna baako nso